zijn dal Korkolae. Maar ja, dat is me dat is oorlogig, kus je op een zust is. Op je mix ging hij, was dat ze, ging het toen aan.